0: Hey daar, dit is Michel van Serendiva en je luistert naar Procore Radio. Het enige.
1: This is Procore Radio, the only true prog, rock and indie station in Montreal.